0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandacht. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandacht.

herken ik met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen. Want mijn hart zegt wie er is.

180.000 euro. Nou, dat is een schijntje. Dat hebben we allemaal wel een keer op zak. 185.000. Ja, in Grionterp, in de Friese gemeente Zuidwest-Friesland, wonen ongeveer 30 mensen. Dus erg druk is het er niet. Als je daar buren ruzie krijgt, nou, dan heb je echt een probleem, denk ik. Dan ligt het toch echt aan jou, 30 mensen. Ja, Gerard Reven die woonde daar, zeg maar, ergens in 1965, 1964. En dat deed hij tot 1971. Dat heette Huize het Gras. Ja, het waren de enige jaren in Friesland voor de schrijver. De Amsterdammer, die woonde onder meer in Engeland en België. Maar hij woonde dus ook daar, hè. Dat is een bekend huis. Ja, hij vertrok naar de oude arbeiderswoning, want hij wilde een beetje zichzelf weer herontdekken. En hij heeft daar ook wel bekende boeken geschreven, zo blijkt, hè. Als je kijkt naar de jaartallen, dan is het een legendarische plek. Ja, Huis de Gras was dat. Een van zijn beste werken, die werden daar geschreven. En ja, hij heeft daar dus ook wat boeken geschreven, hè. Ja. En als je bijvoorbeeld in het huis kijkt, dan zie je ook dat Reven nog steeds aanwezig is in het huis, hè. Ja, je ziet bepaalde kenmerkende dingetjes waarvan je zegt, ja, dat is Gerard Reven geweest, hè. Kan niet anders, ja. Dus, maar het is te koop, hè. Moet je wel naar Friesland toe, 185.000 euro. En zorgen dat je daar ook natuurlijk eerst werk vindt, want het is ook erg moeilijk, hè. Maar goed, over het algemeen moet het te doen zijn, hè. Ja. Goed, het is maandag. Even rustig beginnen, jongens, want... Oh, oh, oh, oh.

Heel af en toe even een Bruce Springsteen momentje. Dit was live in Dublin. In de live series Songs on the Keys. Bruce Springsteen, oftewel de bossen. Bij Voor de Wekker Wakker. Lekker is dat, hè? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De Nederlandse grimeur Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pit. Hij heeft laten weten dat hij erg vereerd is met de belangrijke tv-prijs. Ja, de 45-jarige Tuiten die werkte al een tijdje in Hollywood. In 2018 werd hij voor de film Wonder genomineerd voor een Oscar. En 2 jaar later nog eens voor Maleficent 2 met Angelina Jolie. Ja, voor de Pit was hij samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor de laatste aflevering van het tweede seizoen. Daarin zat onder meer een bevalling via een keizersnede. Daar maakte Tuiten een realistische replica van de baarmoeder voor. Ja, de serie staat bekend om zijn aandacht voor medische details en geloofwaardige ingrepen. Ja, de serie, die in totaal voor 25 Emmys was genomineerd, moest het in Tuitens categorie opnemen tegen de sci-fi serie Fallout, serie Moordenaars Biografie Monster, de Ed Gein Story, Spider-Man spin-off, Spider-Man Noir en de horrorreeks Stranger Things. Ja, de Pit sleepte nog een keer 3 prijzen binnen. Ook voor de muziek, de casting en de gastacteur. Hè? Ja, dus wat dat betreft Nederlands succes in elk geval bij de Emmys. De grimeur Tuiten heeft de Emmy gewonnen met de ziekenhuisserie The Pit. Ja. En de extreemrechtse Alternative voor Deutschland, afgekort de AfD, heeft bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit een voorlopig resultaat blijkt dat ze 43,8% van de stemmen hebben gehad. Dat is 2 keer zoveel als tijdens de verkiezingen van 2021, dat weer wel. Maar ja, de voorspellingen die gaven aan dat ze de grootste partij zouden worden. Ja, nou ja, afgelopen nacht waren alle stemmen geteld en ze hebben net niet genoeg stemmen gekregen om alleen te regeren. De partij krijgt 39 van de 83 zetels in het parlement. Ja, dus ze zullen het samen met de Christen-Democraten, het CDU, moeten doen. Want die hadden 17,2%. Ja, en nog even wat gasnieuws. Nederland heeft veel geld uitgegeven om de gasopslagen voor de winter in te vullen. De energiebedrijven die doen dat eigenlijk niet, omdat het nu verliesgevend is. Nou, ja, een deel van de kosten komt bij de gasgebruikers terecht. Ja, eind augustus waren ze voor ruim 47% gevuld, de gasopslagen. Dat is een stuk lager percentage dan dezelfde periode in een aantal jaar geleden. Ja, de overheid wil voorkomen dat Nederland tijdens een koude winter in de problemen komt door de hoge prijzen of dat er te weinig gas is. Ja, een lage vulraad betekent niet automatisch dat Nederland komende winter zonder gas komt te zitten. Dat zegt een energie-expert. Opgeslagen gas is wel belangrijk, omdat Nederland in de winter natuurlijk veel meer gas verbruikt. Hè? Ja. Goed, het weer vandaag. Of doen we dat ze dadelijk doen? Ah nee, dat doen we ze dadelijk. Zumbai, ja, ja. Ik heb het er even bij zoeken.

George Michael. In de back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90. Strak achter elkaar, hè. Samengesteld door de voice-overd. In Voor de Wekker Wakker op deze maandag. De eerste werkdag. Goedemorgen. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De scheepvaart in de straat van Hormuz is afgelopen weekend weer volledig stilgevallen. Er waren weer aanvallen van de Verenigde Staten en Iran over en weer. Afgelopen zaterdag waren er slechts 2 schepen te zien. Op zondag waren dat er 6. Ja, 10-daagse gemiddelde kwam daarmee uit op 10. Dat heeft de scheepvaartanalist gemeld. Dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop bezig was. Ja, de VS viel bijvoorbeeld 3 Iraanse olietankers aan voor de Iraanse kust. Het was een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse marineschepen. En Iran zei daarop zondag een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Wat de Amerikaanse marine weer afdeed als een grove leugen. Ja. Dus vandaag. En een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is afgelopen zondag de landingsbaan van Miami International Airport voorbijgeschoten. Als we video's bekijken, dan is te zien hoe een grote rookpluim opstijgt vanaf het vliegveld. Zo zijn er 5 personen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt. Bij het incident zijn dus 5 mensen om het leven gekomen. Zowel de burgemeester, een aantal anderen zijn gewond en 3 zitten er in kritieke toestand. Ja, de luchthaven heeft alle start- en landingsbanen gesloten. Ook geldt er een vliegverbod, zo staat er in een verklaring. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, die onderzoekt het ongeluk. Amazon heeft laten weten dat het nauw samenwerkt met de lokale autoriteiten. Ja. En verder het weer vandaag. Er zijn wat wolkenvelden. Flinke zonnige perioden zijn er wel. De matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind die gaat de warme lucht aanvoeren. Aan zee wordt het ongeveer 20 tot 23 graden zo'n beetje langs de Nederlandse en Belgische kust. Landinwaarts wordt het zomers warm. Temperaturen van 25 tot 29 graden. En vanavond dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En de komende nacht die richting dinsdag die verloopt ook weer bewolkt. Dan is het ook weer droog, dan is het 18 graden. En er is een regenachtige dinsdag op komst met 15 tot 18. Dus moet je nagaan. Vandaag 29 graden, 25, 29. En morgen wordt het wat kouder. Dan wordt het namelijk 18 graden. Nou, dat wordt nog wel een overgang.

0: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Yo, what up? I got the new fab P. Diddy Jagged Edge joint. Trade it all.
2: Take your dusty ass next door with them bootlegs, man. Nobody want that around here.
1: This real, man. We here now.

0: Look, I'm gonna be there when I'm gonna be there.
1: You need something?
0: Why are you looking at me like that, dog? Because like, this is my gay again, man. I can be nice to her.
2: I'm sorry, sweetie. What you say?
3: Ja, Puff Diddy, Jagged Edge, Trade It All. Komt uit de film The Barbershop. Ik draaide hem volgens mij gisteren ook al. En ja, toen was ik er al een beetje weg van. Nou, ik vind hem nog steeds leuker worden. Ja, het is ook een eigenaardige film, hoor. Het gaat over een kapperszaak waar van alles gebeurt, hè. Goed, voor de wekker wakker. Nog even de laatste berichten. Zwemmer Maarten van der Weijden, die vorige maand de 22 stedentocht heeft gestaakt wegens ziekte, is zelfs kort daarna in het ziekenhuis beland. Inmiddels is hij alweer thuis. Hij zei, ik voelde me een paar dagen niet lekker. Ik had koorts. Op aandringen van zijn vriendin is hij toen in de huisartsenpost beland. En hij zegt, voor ik het wist lag ik op de spoedeisende hulp. Hoge koorts, lage bloeddruk en een laag zuurstofgehalte. Ja, de zwemmer dus, Maarten van der Weijden, lag dus even in het ziekenhuis. En de Deense koningin Margrethe van 86 is afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis. Ze was onwel geworden. Het onderzoek bleek dat de vorstin een nieuw bloedstolsel in de heupstreek heeft en lichtelijk was uitgedroogd. Ja, de Deense koningin Margrethe ligt in het Regio Hospital. Pitalet in Kopenhagen. En ze maakt het over het algemeen goed en is goed gemutst, zo zegt het Hof van Denemarken. En op deze dag in 1996 staat er een liedje van de Spice Girls op de allereerste plaats. Ja, laten we eerlijk wezen, het liedje kennen we allemaal.

Deze doen we even wat later, want we hadden het over de Spice Girls natuurlijk, hè. Dus als het goed is, is het deze. Nee, is het ook niet. Jeetje, zeg.

was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op

0: je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartza van de Bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Dit is Radio Goothaaltert.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. In the place to be.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Goothaaltert.
4: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Loper en Girls Just Want to Have Fun. Hey, fijn dat je er bent. Dit is een nieuw Feel Good Uur, de hitkampioen hier op je radio. Fijn dat je luistert.

gingen nog eens grasduinen in al die grote hits van Albert West. Ginny Come Lately, over een andere Belgische diva gesproken, Nathalie Meskes.

0: nog zo'n grote diva. Anne Christie met het hele mooie Gelukkig Zijn. Ga naar de jaren 80 met You're a Friend of Mine. Dit is Clarence Clemons en Jackson Brown.
1: De hitkampioen, de Feel Good Radio. Enig in zijn soort.

0: Radio Grootouder. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

vijanden. Hè? Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was op materiaal. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedelen. Ja, zit eraan te komen. Maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let him in.

0: ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes. Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de film van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. Zullen we hem eens een ongekuist liedje laten zingen?
2: Edwin Hutten. Dit is de middle of the road.

Ik krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terug. Ik had het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. Mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel, Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat Ten Sharp.

Een eerste zanger, geboren in Australië. Zijn naam is Johnny Logan, zou je denken. Nee hoor, zijn echte naam is Sean Patrick Michael Gerard. Ja, artiestennaampje dus. Ik kreeg

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Weer of geen weer, op maandag.

Talent uit. Maar wij hebben ze natuurlijk, heen weer of geen weer. De nieuwe van K3, Superheld. Vrienden, welkom vandaag maandag 7 september. Het weerbericht, de huishoudtip. Wat is er te zien vanavond in familie en in thuis? U komt het allemaal het komende uur te weten. Ik heb muziek mee van onder andere Pharrell Williams. Ik heb Peter Koelewijn, Sister Sledge, Sheila E. Ik heb Rita de Neve, Barbara Streisand en vele anderen. Tweede plaat, Olivia. Je mag ook Olijfje zeggen. Dit is La Di Da.

We hebben zo van die onbekende pareltjes, zoals dit. Silk San en ik. Met Skate. Ik heb drie bekenden overleden op een 7 september. De eerste Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze werd amper 35, overleed in 1979. De tweede, Julien Schoenaerts, een Vlaams acteur, werd 81, overleed 7 september 2006. En de derde, president Mobutu, hij werd 66, overleed op 7 september 1997.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Maandag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

DJ Antoine met La Vie en Rose. Ik had er straks drie bekenden overleden op een 7 september en nu heb ik er drie geboren op een 7 september. De eerste Belgisch koning, Boudewijn, de man overleed in 1993, maar werd geboren in 1930. De tweede, Buddy Holly, Amerikaans zanger, overleed in 1959, werd geboren in 1936. En de derde, Gloria Gaynor, die is vandaag jarig. Ze wordt op deze 7 september 77 jaar. Mooie plaat van Johan Verminnen. Het gaat over zijn dochter, Pauline.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Is je donsdeken niet meer zo vol en luchtig als vroeger, mevrouw? Wel, we gaan dat oplossen. Maak een opening door de zijnaad los te maken. Steek de kop van de haardroger door de opening en blazen maar. De opening nu terug toenaaien en het donsdeken is zo goed als nieuw.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Sister Sledge, Lost in Music. We gaan even terug in de tijd, 29 jaar. Het was 7 september 1947. Op die dag wordt prinses Diana in Londen begraven. Ze was de eerste echtgenote van prins Charles. Ze kwam om het leven bij een auto-ongeluk en werd amper 35 jaar. Ze was de moeder van de prinsen William en Harry.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: We gaan eerst kijken naar VRT Thuis, 7:40 vanavond. Peter zorgt ervoor dat Niels nog meer stress ervaart. En Tilly zet alles opzij om zich volledig te kunnen focussen. Waldeck verdedigt zich tegenover Cody. En Emma krijgt het hard te verduren. Céline laat haar dan volledig meeslepen door haar emoties. En dan hebben we familie op VTM 7:05 vanavond. Nico probeert op betere voet te komen met Marcel en nodigt hem en Brigitte uit. Benny ziet financiële klem door onvoorziene kosten. Kiki geeft hem advies en Claudine zet een beslissende stap. Ruben gedraagt zich ijzig tegenover Simon.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

d'un Frans filmacteur. Je sais. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag schijnt de zon vaak, maar er is ook kans op een bui. Het is warm met maxima van 23 tot 28 graden. En de matige en aan zee vrij krachtige wind waait tot en met dinsdag. En dan dinsdag is het vaak zwaar bewolkt, met vanaf het noordwesten periode van regen. Het wordt gevoelig koeler met maxima tot 19 graden. Die 19 blijven woensdag aan. Men heeft dan wat zon en wat regen. Donderdag 18. En dan naar het weekend toe. Vrijdag 19, zaterdag 18 en zondag ook 18 graden. Vakantieoorden Tenerife 26. Malaga 30. Antalya 38. En in Benidorm 29. Morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Bedankt dat u bij ons was. We gaan eruit met Barbara Streisand. Dat moet goed zijn, hè? Wat dacht je van? Woman in Love. Tot morgen.

0: Nachts geh ich dahin. Ich bin allein.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: Juist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de leuk.

Zo inderdaad, nog een klein beetje oppassen met waar je zwemt en wat je allemaal doet natuurlijk. En dat je wel een klein beetje oplet, want er gebeuren ieder jaar in de zomer ongelukken natuurlijk met dat diep water en te zwemmen. Ja, een bijzonder goedemiddag, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. En we begonnen met Grapefruit en dit allemaal met Swimming into Deep Water. Een hele goede waarschuwing. Smakelijk eten in ieder geval. Ja, het is maandag, nieuwe werkweek, nieuwe kansen, nieuwe dingen die eraan komen. En misschien wel een nieuwe job of zo, je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Bryan Adams, Run to You. Gezellig als je er weer bij bent.

bij onze sympathieke Canadees natuurlijk. Dat was Brian Adams, heet die prachtige CD of single. En dat allemaal uit die LP, dat moet ik zeggen. Reckless, inderdaad wel. Ja, goedemiddag. Ja, we moeten nog een klein beetje wakker worden. Het is lekker warm hier in de studio. En we moeten zeggen, het is zomer dit jaar, hè? Ja, inderdaad wel. Hier is David Guetta en Beautiful People.

We zijn er nog steeds natuurlijk met onze lekkere lunchbreak. En natuurlijk ook straks ook nog de onvergetelijke plaat. En ook nog het nieuws van toen, het heetste nieuws van toen. Dat komt er natuurlijk ook nog aan, natuurlijk wel. Hier is Kensington en dit allemaal met hun Streets.

als dat geen onvergetelijke plaat is, wel, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Inderdaad, uit de 1973. De dames van Love en Casanova. Wie heeft er daar geen dansje op geplaatst en een zouderom, hè? Maandagmiddag, goedemiddag. We gaan weer aan de slag natuurlijk, hè, met een heel nieuwe lunchbreak. Heel de week lang met alles erop en eraan. Een 6-gang minuutje. Iedere dag weer opnieuw als het nu warm is, koud of regen of wat het ook doet. Wel, wij zijn er voor jou hier op de radio. Heel de zomer lang. En Lena Lovic, wel, je kent haar wel. Die heeft het geluksnummertje getrokken bij de loto, als je mij vraagt. Hier is ze, met Lucky Number.

0: Radio Groot haalt het.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Een hele bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreak breaking nieuws van toen. Gezellig als je erbij bent, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En als je nog moet beginnen eten, wel begin er maar aan, zou ik zeggen, want we zijn maar tot 1 uur niet meer. Goed, op 25 juni 1984, aan de vooravond van Born in the USA-tournee, wordt Patti Safkalia, gitariste van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hier is Bruce Springsteen met zijn gitariste en Hungry Heart.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

0: inderdaad onze Spek Splinter nieuwe hit hebt voor deze week. Dat jij me nu hoort voor de eerste keer hier op de lunchbreak. Wel, dat komt doordat ze hit apps heen natuurlijk. Hè? Ja. Muziek van Aaron Blommaert en Zoe en Tranen van Goud. Bijzonder gezellig als je erbij bent in deel 2 van de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Och, wie we hier hebben onze Kees. Natuurlijk zit er wat vandaag nog in het broodtrommel. We hebben nog ABBA, we hebben nog Roxy Music, we hebben nog BZN, we hebben nog Suzy Quattro en Denise Williams. Als het allemaal goed gaat natuurlijk. Hier is ABBA en Does Your Mother Know.

0: we nog eens een echte klassieker op de radio natuurlijk hier in de lunchbreak. Falling Sound als het ware, BZN en dit allemaal met Marching On. Hey, als je pas afstemt, wel bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hè. De music die draait hele dagen door hier op jouw radio natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het voor jou. Helemaal gratis, helemaal voor niets. En ja, je kunt je nog een klein beetje amuseren ook natuurlijk. Hè, want het is tenslotte zomer op de radio.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week, een zomerse LP. Hier is de Miami Sound Machine.

maar ze verblijven in Miami. Ja, daarom. We hebben hele leuke hits gemaakt natuurlijk. Heel de week zijn ze onze artiesten van de week. Dus heel de week hoor je niets anders dan de Miami Sound Machine hier op de radio. Met Gloria Estefan natuurlijk. En dit keer was het natuurlijk met hun conga.

De hele plaats zonder vervaldatum. Binnen 100 jaar draaien ze deze nog. Hè. Inderdaad wel. Roxy Music en Dance Away hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. Nog tot 1 uur. Lekkere hits natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Van die lekkere meeswingers. Vanaf de branding van de Noordzee als het ware. Hier is Rido. And you can't change.

0: En dan heeft het juist maar één die dat kan veranderen in je hoofd en al de rest. Wel, dat blijft allemaal maar hangen natuurlijk. Muziek van Rido en You Can't Change That hier in de lunchbreak als voorlaatste plaat. En als laatste plaat natuurlijk hebben we altijd
1: onze toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag en dat is Denise Williams geworden. En dit al met haar Too Much, Too Little, Too Late. Ja, te laat om te blijven luisteren. Maar misschien kun je wel blijven luisteren natuurlijk naar je favoriete radiostation. Want die zijn er 24 uur per dag. Tot morgen, een nieuwe lunchbreak.

vrienden, allemaal van harte welkom. Vertrouwd zijn we er wederom bij met ons programma. Dit is wederom een aflevering van Oud en Nieuw. Een duo-programma samen met mijn vrouw Anja. En wij zijn wederom klaar om voor jullie een uurtje lang. Een uur lang dus voor jou leuke platen te kiezen, zowel de oudere als de nieuwe. We gaan het komende uurtje door jouw radioboxen weer klinken. In deze Oud en Nieuw show.

gaan deze instrumentale toch een beetje inkorten, want het is de langere versie dus. En laten we maar meteen starten in onze oud en nieuw show met een parel van Gerard Cox.

gaan ze een mooi plaatje draaien. Dan wel een tango. Een tango van Telstar uit het album deel 1. Het is een hele oude van Eddie Valli. Een tango d'amore.

Tango d'Amore, dat was hij dus. Onvergetelijk is hij dus. Een geweldige, superlieve collega was het. Eddie Wally met deze mooie tango. En na de Eddie maken we plaats in onze oud en nieuw show voor een pareltje van John Terra. Een artiest die ook heel wat liedjes schrijft voor andere collega's. Maar voor hemzelf natuurlijk ook. En dit is een van zijn mooie songs van begin 80er jaren. De dag dat het zonlicht niet meer scheen.

altijd leuk om die liedjes terug te horen van Marava. Deze tippetippetiti hou van mij dus. En we gaan meteen plaatsmaken voor een gloednieuwe. Ja hoor. Hij is een beetje terug naar zijn eigen repertoire gegaan. Zoals we van hem gewend zijn. Luc Steno klinkt wederom vertrouwd in de oren met zijn nieuwe Als de Zon. Ja,

Ik heb nog een mooi oud liedje gevonden van een Nederlands duo. Dubbel solo. De mooiste momenten. Geschreven door Martin Sterke. We gaan er nu naar luisteren. Ja.

Stumpers, ben je 30, 40, 50 geweest? Ja, voor mij zijn al die jaren al voorbij gevlogen. Ik ben er al een stukje voorbij, maar ik voel me nog altijd pittig en goed. Dus leeftijd speelt geen rol, zeker. Het heeft hem allemaal te maken hoe je je voelt. En na deze van de Stumpers gaan we meteen de keizer van het Vlaamse lied Noos aan het woord laten in deze oud en nieuw show. We zitten meteen midden 80er jaren met deze mooie Omdat ik van jou hou.

0: fantastisch, toch, die muziek van Wiltura. En, je weet het, Anja, Wiltura, die heb ik iedere keer bij in mijn programma, hè?
1: Jazeker, die sla je niet ooit over.
0: Natuurlijk niet. Ik ben er fan van. Ik ben groot geworden met hem in de week dus. En ik hou ontzettend veel van die man, zijn nummers. En vooral ook van die prachtstem. Zeg Anja, ik heb eens een vraagje aan u. Heb je er vandaag ook eens aan gedacht om een leuke instrumentale mee te brengen van James Last?
1: Van James Last? Ja, toevallig heb ik die. Dus als je wilt, ga ik meteen draaien.
0: Oh, geweldig. Laat die maar komen. Hier is hij in de Oud en Nieuw Show. Bedankt Anja. We gaan James Last, Wiltura wel komen. Maar die leggen we het zwijgen op, hè. Eenmaal is genoeg met Omdat ik van jou. Wil, tot de volgende keer. Hier is James Last.

0: James Last ook altijd leuk om muziek van hem te draaien. Dus in onze afleveringen van natuurlijk deze Oud en Nieuw Show, maar ook in de andere programma's. Onlangs hebben wij een dame leren kennen, vrienden. En dat is echt wel de moeite waard om die aan het werk te zien. Ik stond met mijn mond open. Jij ook, hè, Anja?
1: Jazeker, want ik dacht echt dat er Corrie Konings stond. Echt.
0: Ja, ze kan de liedjes van Corrie Konings ontzettend goed te brengen. Ze moet er zeker niet voor onderdoen. Het is gewoon een klasse dame op het podium. Daarom hebben we vandaag ook nog eens een keer haar recente single meegebracht. Die gaan we draaien en vertel jij eens over wie hebben wij het nu net.
1: We gaan Die Kleine Melodie van Jane Jean draaien. Wat is het toch een spontane meid?
0: Het is een hele spontane meid en een hele lieve dame. Dus ik zou zeggen, Jamie, nog heel veel succes gewenst. En dit is jouw recente single in ons programma van deze auto.

voordat ik mijn laatste liedje ga draaien, wil ik jullie weer hartelijk bedanken voor het meeluisteren naar de Oud en Nieuw Show. En graag tot de volgende. Mijn laatste liedje is niet van Rollercoaster van Danny Vera, maar van Demus uit 2019.

0: know.
1: Mooie versie van deze Roller Coaster. Ik ken hem wel van Danny Vera, maar deze had ik eigenlijk nog niet gehoord dus. Maar wel goed uitgekozen van je, Anja. Zo kennen we die ook weer om. Vrienden, we zijn toegekomen aan deze aflevering. Het einde dus is wederom zover. Een uur, ja, dat vliegt snel voorbij. Hè. Ik ga vandaag afsluiten met een pareltje van Mieke. En dat doet me altijd terugdenken aan de tijd dat ik destijds bij mijn grootvader op schoot zat. Dus heel lang geleden. Warme herinneringen heb ik aan mijn grootvader. En bij dit liedje van Mieke komen die herinneringen terug naar boven. Geniet van deze prachtsong, wat mijn grootvader zei. En wat ons betreft, graag tot een volgende oud en nieuw show. Wees lief voor elkaar en een knuffel van hieruit.

0: Kiss the Sky. Dat is weer zo nieuws. De luchtkussen. Ja, hey, dat bestaat ook, een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké. Okay.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Ben Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, kom maar van. Zie je wel? Ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

betekende het. Rigera, dat is een hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Prison coal in ancient Antuzal.
2: You're the cool maze, say one. Prison coal in ancient Antuzal. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na, prison coal in ancient Antuzal. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord, ook in het...

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Prize Colin Angel and Jusel. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italië.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Tamar Harbour. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat natuurlijk ook nog, hè. We hebben er 3 achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië. Als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.
1: Wow.

excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Hè? Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valery. Jean Valery. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who Got Lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekradio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

Tatum. Young Hearts Run Free bij Dekker Radio op de luisteren. Waarschijnlijk alleen maar met Dekker Radio tussen twee haakjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse Bodem en Treintje, Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je horen. Do You Know the Way to San Jose? Hun uitvoering. Prachtig gedaan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big

Hij scoorde met Mystery's Girl. Deze man ging door het leven met de naam Peter André. Zometeen in die turbulentieshow hebben we hevige stuff. AC/DC komt eraan, dus je radio volle kracht. Maar voor we daar aan toe zijn...

krijgt er trouwens nog altijd koude rillingen van. Ondertussen ook al een ode. Ze is dit jaar overleden, deze Bonnie Tyler. Het was Total Eclipse of the Heart. Het hoogtepunt heeft ze waarschijnlijk wel bereikt met dit plaatje in 1982. Alhoewel ze ook al enkele grote hits had in de jaren 70. We gaan naar Japan.

0: Plaatje geeft trouwens echt iets. Is het nu de dame of is het nu eigenlijk die muziek die ons volledig aanspreekt? Is in vast een knappe verschijning. Ella Lauren en Chosen Changes.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Als je dergelijke platen in de vroege ochtend hebt, dan denk je meteen aan een wakkermaker. Niets is minder waar. Dat was Green Day met Basket Case. Dit is de Turbulentie Show met Faithless en Baby Rexha. Dat is New Religion.

0: Ja, ik moet toch wel eerlijk toewezen. Vandaag heel wat harde platen in die Turbulentie Show. En dat was nog even een Babylon zo met Spaceman. Op naar de top van het uur met Rasmus.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Ik werd verliefd, zoals nog nooit tevoren. Aan zo'n geluk had ik nog nooit gedacht. En bij die laatste kus daar bij de toren besefte ik dat ik niet had geloofd.

Ik werd verliefd zoals nog nooit tevoren. Aan zo'n geluk heb ik nog nooit gedacht. En bij die laatste kus daar bij de toren besefte ik dat ik niet

geweest.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Secret Service, een heerlijke klassieker, een plaat die ons meteen terugbrengt naar de tijd van de grote hits, de synthesizers en de dansvloer. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans. Yeah.

Cat Stevens gingen we terug naar 1976. De Ben Apple Gaz. De muzikale parels, ook in het najaar, hier op je favoriete radio. We brengen je terug

0: muzikant, songwriter en producer, vooral bekend als toetsenist en medeoprichter van de Blockheads, de band rond Ian Dury. Maar daarnaast had hij ook een solo-carrière. Zijn grootste succes was Ain't No Corrida. Dit was de opvolger Number One. En we geven nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 september 1976. Dancing Queen van ABBA. Dit nummer groeide uit tot een van de grootste pophits ooit. Het werd geschreven door Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Dancing Queen betekende de wereldwijde doorbraak van ABBA. Het nummer stond 5 weken op nummer 1. Het werd een vaste waarde op dansvloeren wereldwijd. De herkenbare sound maakte het meteen tot een klassieker. Het nummer blijft een van de meest gedraaide songs ooit en ABBA werd hiermee een van de grootste popgroepen ter wereld. Dancing Queen die blijft generaties verbinden. Het is een ultieme feel-good hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Sam Brown scoorde een hit in 1988 met Stop. En dit was de opvolger 2 jaar later, With a Little Love. En nu maken we tijd voor een zangeres, Dalida. Dat is een naam die klinkt als een legende. De Egyptische-Italiaanse zangeres groeide uit tot een internationale ster en scoorde hits in het Frans. Dit is Bésame Mucho.

0: A Long Story Short. Dat was nog eens Spando Ballet. En Christophe Van Dam, die zit ook alweer naast mij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De hit Swing Your Daddy uit 1975 werd geschreven door Kenny Nolan en stond op het gelijknamige album Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Op You Are the Sunshine of My Life zong hij trouwens de eerste regels, gevolgd door Lenny Groves en daarna Wonder zelf. Die opvallende bijdrage leverde Gilstrap een contract op. Met Swing Your Daddy brak hij definitief door. Zijn producer Kenny Nolan had eerder al hits geschreven voor onder andere Donny Osmond en Frankie Valli. Hij scoorde in dezelfde periode ook met Lady Marmalade van La Belle. Gilstrap bleef daarna actief als sessiezanger, onder meer voor Buskeks en zelfs op werk van Keith Moon. In Nederland bereikte Swing Your Daddy trouwens de eerste plaats in de top 40.

0: 2026 komt hij langs in onze studio van de Muzikale Parels met een hit story. En deze week koos Christophe Van Dam voor Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Onderweg onze One Hit Wonder, zometeen Madness met House of Fun. Maar eerst naar de jaren 60.
1: Hier zijn ze dan. De Muzikale Parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie met Stef Tielemans.

0: hit wonder, dat is een artiest, een zanger of groep die maar één hit heeft gescoord.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1994 met The Real Thing scoort Tony DeBart onverwacht een Britse nummer 1. De Eurodance track wordt pas een succes na een remix en krijgt massale airplay op de BBC Radio 1. Ook in Vlaanderen haalt de single de top 5. Buiten Europa blijft het succes beperkt en latere singles kunnen de verwachtingen niet meer inlossen. The Real Thing blijft een schoolvoorbeeld van een mid-90s Eurodance one-hit wonder.
1: Een one-hit wonder.

Maggie McNeil die startte haar zangcarrière met het duo Mout & McNeil in de jaren 70. Ze gingen uit elkaar en toen ging ze solo. In dit plaatje bezong ze Amsterdam. We gaan stilaan richting het einde van deze muzikale parels, maar eerst zometeen een vergeten parel van George McRae, One Step Closer to Love. Maar eerst naar de 70s en dat doen we met Wings. Dit is Let 'Em In.

0: Baby en I Can't Leave You Alone. Dat waren zijn grootste hits in de jaren 70. En toen werd het helemaal stil rond George McRae. Nog dat ene vergeten pareltje uit de 80's. One Step Closer.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, we zitten aan het einde van deze aflevering. Volgende week dan zijn we graag terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze gouden klassieker van de Eagles. Wasted Time, dat was het zeker en vast niet. Tot volgende week.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1978.
4: Tof. Paradeplaats.

is typisch zo'n plaat die niet zo vaak op de Nederlandse radio te horen is. Maar een mooie binnenkomen voor de jaren 70. Girlie en Andy. En het werd een mooie top 14 hit. Was trouwens wel de enige top 40 hit voor deze groep. En van harte welkom bij de jaren 70. Twee lekkere uren gaan we maken. En ik hoop dat je het helemaal met me eens bent. In de tweede uur de Nederpop top 5. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En over albums gesproken. We hebben weer mooie albums. Bad Company, Bad Co. En Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd. En als het goed is, 3 muzikale connecties en van A naar B. En over muzikale connecties gesproken, we gaan de eerste leggen. De enige hit voor de broers uit Italië. Carmelo en Miguelo La Bionda. Here is one for you, one for me. We'll be right back.

meteorologische zomer mag dan voorbij zijn, maar september kent ook zeker zijn prachtige zomerse dagen nog. Dus deze plaats is absoluut op zijn plek. Riquiera en Vamos a la Playa. In 1983 werd het een top 2 hit. Riquiera is een Italiaans dance duo en het nummer is geschreven door de jongens van La Bionda. We zijn beland hier in de jaren 70 bij het eerste album en een prachtig album van Bad Company, Bad Co. Album uit 1974. Eerste album van de groep hield het bij ons 6 weken vol in de album Top 50 en piekt op 37. In de groep onder andere Simon Kirk en Paul Rodgers en beide kwamen uit de Free. Hier is Ready for Love.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: De jaren 70. De jaren 70. Niet zomaar een gouden oude programma. Met Gerard Hanning.

Dr. John en Such a Night in Amerika in 1973. Zijn derde hit en piekte daar op 42. De muziek van Dr. John wordt ook wel gecategoriseerd in de zogenaamde swamp music. En zometeen in de jaren 70 een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even naar de tipparade. Officieel naar 1966, maar het kwam terecht in de tipparade in 1972. Simon en Garfunkel van het album Parsley, Sage, Rosemary. Hier is Whenever I May Find Her.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

0: van Fleetwood Mac, geschreven door Christine McVie, was de B-kant van Rhiannon. En in 1976 was dat bij ons de eerste hit in de succesbezetting. Piekte in de top 40 op 16. En dan Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd, album uit 1975. Derde album van de groep, ontdekt trouwens door Al Cooper. En dit album is een commerciële tegenvaller. En er wordt gebroken met Al Cooper. De zanger is Ronnie Van Zandt. Hier is Saturday Night Special.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Abdul en de Kang, die wij natuurlijk kennen van die prachtige hit uit de 80e jaren, Cherries, scoorden in 1974 in Amerika hun 8e hit en Higher Plane. En dat was de opvolger van de top 6 hit Hollywood Swinging. Ja, en iets waar de jaren 70 natuurlijk helemaal achter staat, dat is Message in Our Music. In 1976 de 23e hit voor de OJ's.

Message in our music van de OJ's. En we kunnen dit uur afsluiten met een mooie nummer 1 hit voor Julio Iglesias. We schrijven 1972, 1 week op 1 en maar liefst 6 weken op 2. Hier is Un Canto a Galicia. Graag tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
2: Yes, sir, boy.
3: 1976.

Real Thing and You To Me Are Everything. En dat was de eerste top 40 hit en piekt op 6. Ook weer zo'n plaatje met zo'n lekker nazomers karakter. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen genieten van de Nederpop top 5. Eens even kijken, we hebben natuurlijk die mooie albums Bad Company, Bad Co. en Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd. En als alles doorgaat, 2 muzikale connecties. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn voor volgende week. En je gaat er ook nog een track van horen. Maar eerst een muzikale connectie. 1978, Masada. Groep van Molukse afkomst, geen enkele platenmaatschappij wilde zich daaraan branden. Maar er was er toch nog eentje. En die zat in Weesp. De maatschappij van Johnny Hoes. Die gaf de groep de nodige kansen. En met succes. Hun eerste hit, Latin Dance.

Streets of Amboyna van Dragonfly. Dit plaatje heeft het absoluut niet gedaan, maar deze Nederlandse groep zou toch één hit scoren. En dat was Celestial Dreams. En in de groep zat Rudy de Kiljoe en die zat ook in Masada. In de jaren 70, de Nederpop top 5 van 10 september 1977. En we beginnen met nummer 5.

De George Baker Selection op nummer 5. En Maria kwam net niet in de top 10 terecht. Piekte op 11 en dat was de 21ste hit voor de groep. En dan op 3 zometeen I'll Be Your Woman van Pussycat. De 5e hit en een top 11 hit. Maar we gaan eerst naar Windjammer op 4. De enige hit voor de studiogroep van Peter van Asten en Richard Dubois. Windjammer. Hier is Harbor Light.

0: Zuid-Afrikaanse liedjes op een rijtje gezet door Tembi. De enige hit voor deze Zuid-Afrikaanse zangeres en pikt op 3 in de top 40. En dan zijn we beland bij nummer 1. En dat is een eerbetoon van producer Eddie Owens aan Elvis Presley, die op 16 augustus 1977 overleed. I remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Elvis Presley en I Just Can't Help Believing. 1972 was dat een hele mooie top 4-rit. En wij verbonden dat uiteraard met Danny Mirror. In de jaren 70, Bad Co. van Bad Company. Album uit 1974, het eerste album van de groep. Staan ook nog een paar mooie Amerikaanse hits op. Can't Get Enough en Moving On. Hier is The Way I Choose.

Dit mooie nummer moet je tot aan de laatste toon afspelen. Lynyrd Skynyrd en Am I Losing van het album Nothing Fancy. En dat was een album uit 1975, het derde album van de groep. Brengt ons helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je hebt genoten. En binnenkort zet ik deze uitzending op facebook.com/de jaren 70. En je kunt ook gaan naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik je ook mee achterlaten. Zometeen uit 1977, het zevende album van de Doobie Brothers, Living on the Fault Line en You're Made That Way. En we hebben die Alan Parsons Project uit 1977, tweede album, I, Robot. I Wouldn't Want to Be Like You. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. That's our middle name. Wonderful. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

inderdaad, we gaan stelletjes aan naar de gasten. Een hele bijzondere goede maandagavond. We zijn er weer 2 uur lang natuurlijk met de Musicbox hier op jouw fantastische radiostation. En we begonnen met een lekkere, oude uit de tijd van de zeezender tijd natuurlijk. The Fortunes en dit allemaal met hun Here Comes That Raining Day Feelings Again. Aan de weer 2 uur lang gezellig tegenaan natuurlijk met de lekkerste muziek die je maar kan wensen. Hier is Simon & Garfunkel.

Ja, inderdaad, de mannen die graag verstoppertje speelden. Ik heb het allemaal over Simon en Garfunkel natuurlijk. En dit allemaal met geen Mrs. Robinson. En als je pas zo afstemt, wel fantastisch dat je er weer bij bent. De Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. Hier is Carly Simon en You're So Vain.

inderdaad. En ook zo'n lekkere meezinger als u mee vraagt voor een maandagavond. Wel, dat was Carly Simon en Your Zulveen. Ja. Carly, the song is about you. Dus als je aangesproken voelt, stay tuned zou ik zeggen. Want we hebben nog een heleboel lekkere muziek. De volgende plaat, wel, dat is er eentje van Elton John. De man met de 1000 verschillende brillen. Hier is hij met Tiny Dancer.

nog lekkere muziek. Hè. Uit de tijd dat er nog lekkere veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over James Taylor en Fire and Rain. En daarvoor hadden we natuurlijk de originele Johnny Nash. En dit allemaal met zijn I Can See Clearly Now The Rain Has Gone. Ja, inderdaad, ze zal waarschijnlijk wel een nieuwe bril gekocht hebben. Of nieuwe ruitenwissers voor op zijn auto natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Hier is Stevie Wonder, Superstitious, op jouw maandagavond. Fantastisch dat je erbij bent. Musicbox, 2 uur lang, iedere maandag weer opnieuw op jouw fantastisch station.

Uiteraard, we kennen hem natuurlijk ook van Silent Silt, Delivered, I'm Yours en dergelijke grote hits natuurlijk. Andere grote hits zijn hem daar. Dat was ook een hele mooie natuurlijk. Superstitions van Stevie Wonder. Als jij een ander eentje in je hoofd had, wel, je moet het ons maar laten weten. Dan draaien we het zeker hier eens en, ja, in dit programma. Hè. Inderdaad wel de Musicbox. Trouwens, iedere maandagavond speciaal voor jou hier op de radio. Met medewerking van de mensen van Zeezenders van vroeger. De Facebookpagina waar je lekker kunt praten over de Zeezenders van vroeger natuurlijk. En hier is de lekkere Carole King. En It's Too Late. Ik zeg altijd, it's never too late.

inderdaad, vorig jaar was hij nog op een tournee hier in Europa. Ik heb hem gezien in Frankrijk. Ja, daar heb ik hem gezien. Het was fantastisch om weer eens terug te zien natuurlijk. Bruce Springsteen en Born to Run. Is ook niet de beste vriend van de president van Amerika. Hou ik het zo al een klein beetje door natuurlijk. Hij was ook een klein beetje helemaal verweven in het concert van hem. Zo, dit gezegd zijnde, tijd geworden voor ABBA en Knowing Me, Knowing You. Gelukkig kennen we elkaar al een beetje lang, hè? Ja, inderdaad wel. Fantastisch dat je er weer bij bent in de club hier deze maandagavond. We doen het 2 uur lang, iedere maandag weer op.

inderdaad veel te vroeg van ons heen gaan natuurlijk. Ik heb het allemaal over John Denver. Ja, maar je moet dan natuurlijk altijd wel, als je met je vliegtuigje, met je eigen vliegtuigje gaat vliegen, eventjes de fuel checken natuurlijk. Hè, dat je niet zonder fuel valt. Anders kom je tegen wat John Denver heeft tegengekomen. Ga je gewoon crashen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Hier is Darren Hall en John Oates. 'Cause you know it don't matter anyway.

twee uur lang het lekkerste zeezenderhit vandaag hier weer opnieuw natuurlijk in de musicbox. En dat was natuurlijk Daryl Hall en John Oates. En dit allemaal met hun, The Rich Girl, ja. Reek getrouwd zijn, hè, inderdaad wel. Waren die mannen ook natuurlijk, hè, maar ze hebben veel geld verdiend met hun songs dat ze hebben geschreven en gezongen natuurlijk. Hier is James Taylor.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

van Amerika natuurlijk. En het allemaal samen met George Martin. Ja, inderdaad wel. En met hun hit Ventura Highway. Maandagavond inderdaad wel. 2 uur lang de lekkerste muziek uit de tijd van de zeezenders. En nog veel meer natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En dat doen we weer iedere keer natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Hier is Manfred Mann en Blinded by the Lights.

inderdaad, wat gaat het snel wanneer het leuk is natuurlijk. Hè. Het eerste uur die zit er alweer helemaal op natuurlijk. Hè. We hebben nog een kleine 5 minuten te gaan. En ik heb nog een zwart schijf hier klaar liggen op de linker draaitafel met een haartje in het midden. En dat is er eentje geworden van Fleetwood Mac en dit allemaal met hun Dreams. Tot zo voor deel 2 natuurlijk en het tweede uur hier van de Musicbox op jouw maandag. Neem in ieder geval een pilsje erbij tussen het nieuws door en zo'n afspraak straks voor het tweede uur hier met de zeezenderhits van vroeger.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Inderdaad, we gaan haar moeten missen natuurlijk met haar mooie glimlach. Ik heb het allemaal over Dolly Parton en Jolene. Een paar weken geleden overleden. En toch hier in de musicbox geraakt natuurlijk. Natuurlijk wel. Als de anderen het niet meer draaien, dan draaien wij nog wel natuurlijk. Hier is Three Dogs Night en Joy to the World.

inderdaad, de muziek van in het eind van Love, Peace and Good Music natuurlijk. Hè. Ja, de Three Dogs Nights and Joy to the World. Gezellig als je bij bent deze maandagavond. Deel 2 van de Musicbox is gestart. En dat was natuurlijk bij niemand meer en niemand minder dan Jolene van Dolly Parton. En deze van Three Dogs Night natuurlijk. Hier zijn de Police, Roxanne.

nummer die in hem opkwam toen hij aan het wandelen was in Duitsland. Hij is in de Red Light District. En toen heeft hij deze geschreven, de avond zelf nog. Roxanne, de police natuurlijk, hoorde je hier op jouw fantastische radiostation. Want ze zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ze zijn staying alive natuurlijk. Hier zijn de Bee Gees.

de broekjes lekker strak getrokken natuurlijk, hè, om de hoge tonen te halen. Dat waren de Brothers Gibb natuurlijk over de Bee Gees. En het allemaal met hun Stayin' Alive. Zo, neem er eventjes een glaasje rosé bij. Het is maandagavond. Eventjes lekker relaxen in de zetel natuurlijk met de muziek van de Musicbox. En dat allemaal hier voor jou op jouw fantastische radiostation. Helemaal gratis en voor niets, want we zijn er voor jou 24 uur per dag natuurlijk. 7 dagen in de week. En de volgende plaats, wel, dat is er ook weer eentje. Misschien kan het wel een klein beetje kraken. Maar het is wel een hele lekkere. Hier zijn de Blood Sweat. En het allemaal met hun Hooked on a Feeling. En daar

inderdaad, we hebben Steely Span, maar we hebben ook natuurlijk Steely Dan met een hele grote hit natuurlijk. En dit was met hun Do It Again, inderdaad wel. Doen we het nog een keer over, zou ik zeggen. Ja, misschien wel. Hè. Vroeger was alles beter, zeggen ze altijd. Dus misschien doen we het nog wel eens over. Dat was dus Steely Dan en dit online met hun Do It Again. En nu we toch de donkere dagen ingaan binnenkort, hebben we eventjes deze uitgekozen. Een heel lekker nummer van John Lennon. Hier is hij met Imagine.

Ja, inderdaad, gemaakt door John Lennon samen met Yoko Ono en het allemaal met zijn Imagine Woman. Was ook zo'n heel mooie. Misschien nog wel eens eventjes in de andere aflevering van de Music Box. Wie weet, hè, inderdaad al. Hier zijn de Sister Sledge. We gaan er een klein beetje vaart achter steken. En We Are Family.

Beach Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. Ketels, voor de all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50. Ook op 1-track en muziekassetten. Vraag naar Ketels nieuwe dubbel LP, 40 all-time greatest.

Inderdaad, dat hij meer van zijn katten hield dan dat hij van de mensen hield. Inderdaad wel. Freddie Mercury, daar gaat het allemaal over met Queen. En dat allemaal met zijn Find Somebody to Love Me. We kennen hem natuurlijk ook van Radio Gaga en dergelijke meer. Maar nu vanavond hier in de Musicbox Somebody to Love. En de volgende plaat die eraan komt, wel, dat is ook eentje voor de mensen die van katten houden. Dat is een eentje geworden van Harry Capin. En dit al met de Cats in the Cradle.

Ja, inderdaad, de Els had geen zin zijn de plaat is, dan weet ik het natuurlijk ook weer niet. Hè? De Hughes Corporation en dit allemaal met hun Rock the Boat hier deze maandagavond. Ja, we hebben nog een klein beetje, nog een beetje tijd. Ja, toch wel nog een goede 20 minuutjes als ik zo eventjes kijk. En we hebben nog enkele plaatjes hier op een stapeltje liggen. Hier zijn de Emotions en The Best of My Love.

En dan een klein beetje erin genomen. Dat is van de Pointer Sisters en de Sisters Sledge. En dan wel de Emotions. Drie leuke dames. En dan met hun Best of My Love. Zo, nog eventjes snel een pilsje inschenken voor de top van het uur natuurlijk. En hier is Van Morrison en Into the Mystic.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Een lekker swingend nummer natuurlijk hier deze maandagavond. Natuurlijk hoort er ook bij Billy Ocean en dit allemaal met Love Really Hurts Without You. Zou wel eens waar kunnen zijn natuurlijk, hè? Inderdaad wel. In ieder geval, leuk dat je er weer bij was natuurlijk hier in de Musicbox. Het is nog niet afgelopen, maar in ieder geval een fijne, leuke avond nog verder gewenst. En hier is Steven Wheel en Stuck in the Middle with You.

zo inderdaad. De Musicbox die zetten we weer helemaal op voor deze maandag natuurlijk. Bedankt om te luisteren. Graag tot volgende week. En dan zijn we er weer natuurlijk met de zeezenders van vroeger. Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier op de rechterdraaitafel. Hier is Thin Lizzy. En dit allemaal met Dancing in the Moonlight. Tot volgende week. Bye bye. En bedankt om te luisteren. Dag.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is Radio Groot Aandacht.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is Radio Groothaaltert.
1: Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Ik ga langs alle wegen bij zonneschijn en regen. Ik zwerf door het mooie Spaanse land. Ik trok langs berg en dal, men kent mij overal. De schone Spaanse vrouw heb ik tot klant. Met al mijn prima waren, mijn zijde kanten garen, heb ik señoritas bij de vleet. Maar als soms een dier vrouwen iets in speelt over trouwen, dan ben ik plots verdwenen voor je tweet. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Mijn koopwaar te vertonen aan al die Spaanse schoonen, dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vraag ze nooit te veel, doe niet sentimenteel, gebruik altijd mijn nuchtere verstand. Soms lijk ik stil te dromen onder de groene bomen, dan voel ik me wonderlijk tevreden. En om dit vrije leven nu zomaar prijs te geven, daarin heb ik voorlopig geen idee. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Maar onlangs in Sevilla verkocht ik een mantilla en het was opeens met me gedaan.

0: beste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groothavert.
0: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothavert.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.